0: En je weet dat je kunnen betalen.
1: Dat je het
0: dan. Dat is ook natuurlijk ook een skilje dat er ook
1: trots op kan.
0: Samt kieren staat alles nog om zijn. Je erf als gift in de zin. Versoft met de revipsespel sint de bergen. Sint de is in de sosamo en welkom. Ook in de wachtelijkste leven is. Kan ze niet veel om zijn. Dat heeft hem zin. Je hebt gelijk gezocht. Gezocht met de zeeputland maan dat is erin. Kan ze niet veel om zijn. Zat, wil je dat goed doen? Zou je het
2: zo
3: Poi che non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo in esodio. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere, per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza quell'errore. Forse altre 4 o 5 volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai il sorgere della luna piena? Forse 20. E tuttavia,